Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jau radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

0: Radio. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros. Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Geert.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
7: Pros FM.
8: Radio Pros.
6: Jouw muziek. Jouw radio.
9: Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pind

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging dan. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt-het-vuren van 3 dagen afliep. Tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden ze weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog wel, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: Welkom

0: Live Desiree en Rappo Kleppo van Jubatan opende deze ochtendshow. Ze werd trouwens ook nog voorafgegaan door Jan Wuitens met Ik Droom van Jou. En dan is het nu de hoogste tijd geworden, vrienden, voor de gedichten van de dag. Te beginnen met het eerste natuurlijk. En dat komt er ook nu aan. Een bijzondere goeiemorgen.
1: De gedichten van de dag.
0: En daar gaan we weer. Het gedicht van vandaag, daar komt het nu op neer, beste vrienden. Want weten dat je iets niet weet, maakt dat je weet wat je moet weten. Maar als je iets niet weet wat je moet weten, hoe kom je dat dan ooit te weten? Weten dat je iets niet weet, maar dat je weet wat je moet weten. Maar als je iets moet weten, wat je moet weten, hoe kom je dat dan ooit te weten? De uitspraak van vandaag. Tijd voor Jeroen van der

De slapeloze nachten van Jeroen van der Boom kregen we te horen. We gaan eens luisteren naar de nieuwsfeiten, want de derde, dat is eigenlijk wel een kort en krachtig nieuws. Maar we hebben wat problemen terug met onze technische installatie. Dus we gaan dat hier proberen recht te zetten en dat betekent dat we een andere tune gaan gebruiken. Isolde van den Einde. We moeten de crisis rond langdurig zieken ook zien als een arbeidsmarktprobleem, zegt ze. Natuurlijk, ondertussen zijn de ziekenfondsen er niet gelukkig mee wat de regering nu wil aan de hand brengen. En het blijft duren. Vandaag weer een nationale staking door de 3 vakbonden tegen de beslissingen van de federale regering. Ik dacht dat ik jou vergeten kon. Een aangevraagde plaat door ons Molly uit Aarschot. Hier is Bouke.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

0: Het weerbericht.
1: Vandaag ontstaan er in de onstabiele maritiem polaire luchtmassa, aangevoerd langs de westflank van een kleine depressie nabij de Oostzee, een aantal buien. Deze onstabiliteit lijkt belangrijker boven Nederland en Duitsland. De buien worden over ons land geleidelijk aan onderdrukt door toedoen van een naderende hoge drukwig vanaf het westen. Vannacht trekt een zwak koofront, verbonden aan een depressie nabij Schotland van west naar oost door het land, gevolgd door onstabiele, koele, polaire lucht. Deze luchtmassa blijft vervolgens ook de komende dagen over de lage landen aanwezig, aangestuurd door een depressie nabij Noorwegen. Ook in de hogere luchtlagen is de atmosfeer dan flink koud, waardoor de onstabiliteit sterk stijgt met vaak intense buien tot gevolg. Dat wat het weer betreft. We gaan natuurlijk ook bekijken wat er vandaag en vanavond nog is. Deze ochtend is het veelal bewolkt in de noordoostelijke landschap, met daar nog enkele buien over de hoge venen, nog kans op een sneeuwbui. Elders zijn er soms brede opklaringen. Is het op een lokale bui na droog. In de loop van de dag wordt het dan overal wisselend tot soms zwaar bewolkt, met vooral over het zuidoosten nog een bui. Elders blijft het grotendeels droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Ardennen, 14 graden in het westen, wat nog steeds fris is voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig en aan zee matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest, krimpend naar zuidwest tot west. Vannacht trekt dan een buienzone van de kust naar de Ardennen. Voor middernacht is het nog droog, bezet ten zuiden van Samber en Maas. In het westen wordt het later op de nacht na doortocht van deze buienlijn snel droger met enkele opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 10 graden. De wind waait overal zwak tot matig uit het zuidwest tot het westen. Wij hebben Mieke voor u klaar.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood. En afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

We gaan naar Meldert voor het eerste lokale nieuws. En daar gaat het over een uniek Lego-project die ze nu gaan tentoonstellen. Uniek Lego-bouwproject van TK Meldert, klaar voor de voorstelling aan het grote publiek. Dat is een bouwproject of een Lego-bouwproject die het nieuwe terrein zal moeten gaan ontbakenen. Eind augustus 2025 ontstond binnen TK Meldert een bijzonder idee, het hoofdcomplex van de club volledig nabouwen in Lego. Wat begon als een creatief concept, groeide in enkele maanden tijd uit tot een indrukwekkend bouwproject dat reeds geruime tijd klaar is en dat het grote publiek vanaf nu kan bewonderen. Na maanden van intensief ontwerpen, bouwen, afbreken, opnieuw opbouwen en fine-tunen nadert het project zijn voltooiing. Het resultaat is een indrukwekkend Lego-complex bestaand uit ongeveer 30.000 Lego-blokjes. Het bouwwerk werd opgebouwd op 12 bouwplaten van 48 maar x 48 nopjes. Met een totale afmeting van 1,20 meter breed en 1,60 meter lang en een maximale hoogte van 38 centimeter. In totaal telt het model 27.648 bebouwde nopjes. Naast de architecturale vorm van het complex werden ook tal van leuke en herkenbare details verwerkt in het model. Volgens de club gaat het om een uniek bouwwerk in België en een echte blikvanger voor supporters en bezoekers. Na heel wat logistieke voorbereiding om het Lego-project op een optimale manier tentoon te stellen, is de grote kantine van de club en het bouwwerk de nodige bescherming te geven, is het klaar voor het grote publiek. Wij hebben Niels Sedaka voor u klaar.

0: Are You Laughter in the Rain van Niels Daka. En dan is het nu tijd voor dit.
1: Radio Prots verkeersinformatie met Sol Stonti.
0: Well, er staat 154,62, dus we gaan afronden naar boven. 155 kilometer file op onze Vlaamse hoofdwegen. Ongevallen nemen we altijd mee aan de E314 A2 ter hoogte van Wilzeel is er eentje gebeurd richting Leuven. De spitsstrook is daar versperd. Ook een ongeval aan de Ring Oost in Brussel, de buitenring afrit 12 Astrid. En aan de E17-A14 ter hoogte van Lokeren richting Gent. Nog ongevallen? Jawel, aan het knooppunt Groot Bijgaarde op de aansluiting van afrit Zellik naar oprit Zellik. En dan nu het file leed. De binnenring vanaf Halle tot parking Ruisbroek in Brussel. De A12 vanaf Meissen tot Laken richting Brussel. Dan hebben we ook de E40-A10 vanaf Afleghem tot Ternat richting Brussel. De buitenring vanaf Argentuij tot Groenendaal. Dan hebben we ook nog de Ring Oost in Brussel, vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem-Gent-Nolaan. De R22e, de Ring Oost in Zaventem, na 201 luchthaven oprit in Machelen richting Grimbergen. De E40-A10 ter hoogte van Ternat richting Brussel. De binnenring vanaf Groot-Bijgaarde-Dansertlaan tot Groot-Bijgaarde. De buitenring ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. En dat zal het zo wat zijn voor onze directe contraille. Ah, we hebben er wel nog eentje aan de Ring 4. Ter hoogte van Desseldonk richting Zelzaten, dat is de Ring 4 in Gent. En ook de E40-A10 ter hoogte van Wetteren richting Gent zit al met vele problemen. De buitenring nog vanaf Dilbeek tot Anderlecht Sint-Pietersleep. De binnenring vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. De buitenring vanaf Strombeek-Bever tot Jetten. En de binnenring vanaf Groot-Bijgaarde tot Zellik tot Slot. We hebben nog een tweetal platen tot aan 8 uur. En het zijn twee aangevraagde platen. De één komt van den Eddy uit Assen. Heet Hawaii Tattoo van de Hawaiians. En nadien hebben we nog de twee witte paarden voor Malika, aangeboden door de Ronnie uit Zwolm en het ganse Prosteam. En dan zullen de biepjes gaan en zeggen we welkom in deel 2 nadien. Maar eerst dus nu die Hawaii Tattoo.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: feitenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: De gedichten van de dag.
1: De gedichten van de dag. Welkom in het tweede deel. Het werd 6 minuten over 8. Aan een discussie die ik wil winnen, kan ik beter niet beginnen. Als mijn brein het als een wedstrijd ziet, praat ik wel, maar luister niet. Hele realistische. Aan een discussie beginnen die ik wil winnen, kan ik beter niet beginnen. Als mijn brein het als een wedstrijd ziet, praat ik wel, maar luister gewoon niet. Tijd voor de Kings. Die komen er nu aan.

0: Dit was de Dit is Jij, het Fall Lover of Fashion van de Kinks die we te horen kregen. En het volgende, dat is eentje van Lisa Lemon, maar voor we daar aan toe zijn, is er eerst nog dit. Vliegen moeten we nog niet hebben, wel even deze.
1: Dit is het Nationaal Nieuws.
0: Want waarom bleef exclusief rapport over langdurig zieken jarenlang in de schuif liggen? Het risico bestaat dat de studie in de pers verschijnt. Wel, als u niet tot zover het Nationaal Nieuws, kort en krachtig. En dan nu dus Lisa Lemon.

0: Vliegen van Lisa Lemmon.
1: Het weerbericht.
0: Deze ochtend is het veelal bewolkt in de noordoostelijke landschelft met daar nog enkele buien over de Hoge Venen nog kans op een sneeuwbui. Elders zijn er soms brede opklaringen en zit op een lokale bui na droog. In de loop van de dag wordt het dan overal wisselend tot soms zwaar bewolkt met vooral over het zuidoosten nog een bui. Elders blijft het grotendeels droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Ardennen, 14 graden in het westen wat nog steeds fris is voor de tijd van het jaar. De wind waait zwak tot matig en aan zee matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest, krimpend naar zuidwest tot west. Vannacht trekt een buienzone van de kust naar de Ardennen. Voor middernacht is het nog droog ten zuiden van Samber en Maas. In het westen wordt later op de nacht na doortocht van deze buienlijn snel droger met enkele opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 10 graden. De wind waait overal zwak tot matig uit zuidwest tot west. Morgen stuurt een depressie boven de Noordzee onstabiele maritiem polaire lucht naar onze streek. Het wordt wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien die soms fel en onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 14 tot lokaal 15 graden elders. De onaangename frisse wind waait matig tot soms vrij krachtig. Uit het west-zuidwesten er zijn rukwinden mogelijk rond 50 à 60 km per uur. En hier is Eddy Mitchell en Les Chaussettes met Les Enchaînés.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey! Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke

kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

0: Lokaal nieuws. Het nieuws uit je eigen regio.
1: Tijdens de week van de diversiteit van 11 tot 17 mei is het Denderleven inclusie en samenleven in de kijker. Dat is dus deze week. Onder de slogan Verschillend samen één wordt diversiteit zichtbaar en voelbaar gemaakt voor iedereen. Met kleine herkenbare acties willen we inwoners laten stilstaan bij wat ons ander maakt, maar vooral bij wat ons verbindt. In passage 18 hangt een kleurrijke regenboog aan de vertelgut. Met de regenboog die ontstaat uit verschillende ganden, tonen we de diversiteit in onze gemeente. Iedereen brengt zijn eigen kleur mee, die kan zichtbaar zijn, maar zit vaak ook in wie je bent. Hoe je denkt, hoe je in het leven staat, wat je talenten zijn of wat je nodig hebt, de kleuren verschillen, maar samen vormen ze een geheel. Net zoals de inwoners van Denderleeuw, zegt Schepen voor Samenleven Jean-Sylvie Otkokito. Candio. Ook via kleine laagdrempelige acties wordt die boodschap uitgedragen op tal van locaties in de gemeente, worden regenboogsnoepjes verdeeld als symbolisch gebaar om mensen even te laten stilstaan bij diversiteit. In passage 18 wordt een bulletin over het thema diversiteit uitgelicht en de regenboogvlak zal de hele week wapperen aan het administratief centrum, het kasteeltje en het sociaal huis om de week van de diversiteit in de kijker te zetten. Vervolledigde schepen Okito Candio nog uit Denderleeuw. Tot zover het lokale nieuws. En we waren bijna vergeten dat het ook vandaag de dag van de verpleging is. Sedert het coronagebeuren is die 12 mei uitgeroepen tot de dag van het verplegend en verzorgend personeel. En wat kunnen we dan anders gaan draaien dan die mensen van de verpleging nog eens in de bloemen te zetten? Want ze blijven het alle dagen doen. Ze blijven alle dagen lief en leed proberen op te lossen. Pijn in het hart proberen op te lossen. En ze zijn er als mensen moeten geholpen worden. Ze blijven onze helden van vandaag. Voor alle verplegend en verzorgend personeel een schitterende, maar vooral mooie verplegingsdag. Hier is Dana Winner. Die komt er nu aan.

De Heroes of Today waren dit van niemand minder dan Dana Winner. We gaan luisteren naar een nummer van Guido Belcanto.

Cavalier Soul van Guido Belcanto. We hadden nog eentje op aanvraag van Andrea uit Assen. En dat is The Battle of New Orleans van Johnny Horton.

We hebben nog de Sister Sledge voor u klaar. Nadien is er nog Stevie Logan met Cara Mia Man. Dit was dus Johnny Horton.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Radio Profs verkeersinformatie met Sol Stonzi.
1: 144 kilometer file op onze Vlaamse hoofdwegen. Ongeval is gebeurd aan de E17-A14 ter hoogte van Destelbergen richting Gent. De rechterrijstrook is er versperd. Er is ook een ongeval aan de E17-A14 ter hoogte van Deerlijk richting Kortrijk en ook aan de E17-A14 ter hoogte van Lokeren richting Gent. Dan is er aan de E40-A10 ter hoogte van Wittere richting Gent een file. De E17-A14 ter hoogte van Destelbergen richting Gent. Dan is er ook de E40-A10 vanaf Afleghem tot Ternat richting Brussel. De buitenring vanaf Groenendaal tot Hoeilaart. Dan is er ook nog file leed aan de E40-A10 ter hoogte van Ternat richting Brussel. De binnenring vanaf Groot-Bijgaarde tot Zellik. De binnenring vanaf Dilbeek-Astridland tot Groot-Bijgaarde. De E429 ter hoogte van Halle richting Halle uit. De ring 4 in Gent vanaf Vondelgem tot Mariakerke richting Mariakerke uit. Dan de E429 vanaf Lembeek tot Halle richting Halle uit. De binnenring vanaf Wemmel tot Vilvoorde Koningslo. De buitenring ter hoogte van Argentuij. De buitenring vanaf Wezenbeek-Oppem tot Sint-Stevens-Woluwe. De buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem-Genolaan. En dat zal het zo wat zijn voor onze directe contraien. En nu de grote gamvraag. Waarom? Zeg me waarom.

Voilà vrienden, dit was hem. Het was ook de allerlaatste wat mij betreft. Want nadat Rincon vertrokken is, ga ik hier ook vertrekken. Het is mooi geweest, 44 jaar Radio PROS. Dat niet, maar wel Radio Groot Galter 10 Radio PROS opgestapeld. Geloof je echt in sprookjes? Mijn tranen zullen er niet om liegen. Maar ik verlaat ook vandaag het skip. We gaan hier stilletjes aan opruimen. Tot misschien een dezer de komende dagen, maar het zal misschien hier niet mee zijn.

zich nou zelf? Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat? En je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè?

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demerling.
3: In Vlaams-Brabant, in Brussel, is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
2: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
4: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang en geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
2: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op.

0: Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokkeninfecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
1: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden, dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar één dag in de week.
0: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De twee zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.
4: Johnny Johnson.
5: Amai!

meteen een invlieger van jouwelste Laura Lynn en Oompalapapero. We danken alvast collega Stonzi voor zijn programma hier op de radio. We zijn dinsdag, het is een beetje raar. Maar ik doe een vervangprogramma van collega Jo van Aalst. We gaan dat proberen zo goed mogelijk te doen, uiteraard. En we hebben vandaag hoog bezoek. Daar ga ik straks meer over vertellen. We gaan verder uit met een plaat uit 83. Hier is Matt Bianco en Get Out of Your Lazy Bed.

Matt Bianco uit 1983. Get out of your lazy bed. We zijn vandaag dinsdag 12 mei. Het is 11 minuten na 9 geworden en van harte welkom in een aflevering van Ding Dong Jo. Ja, de vervanging van collega Jo van Alst. We blijven nog een beetje in de tijd gaan. En dat met Maxim Nightingale en Love Hit Me. Welkom vandaag, vrienden, en dat tot 11 uur.

0: Zeer mooie plaat van Gerard Joling en Iedereen Doet Het. Peter, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Johnny.
0: Ja, jij bent onze nieuwe DJ.
1: Ja, dat is toch de bedoeling?
0: Ja, tuurlijk. En, wat denk je?
1: Ik denk, ik sta er wel 100%, nee, 200% achter.
0: 300%?
1: 300 ook. Ja, goed, hè? Geen probleem.
0: We gaan je straks introduceren. Dit is een programma dat heet Ding Dong Yo. Er gebeuren rare dingen in dat programma. Er wordt soms wel eens een beetje getoverd en zo. Dat zal ik je straks allemaal uitleggen. In ieder geval al welkom bij de radio, Peter.
1: Dank je wel.
0: Voilà, hier is Danny Drovers. Kon ik nog maar even bij jou zijn?

0: Kent deze heren wel van Gasolina? Even serieus en de Fiesta Escalada. Ze hebben vandaag dinsdag, vrienden. Dit is een vervangprogramma van collega Jo van Aals. En dat met Ding Dong Jo. We gaan straks trouwens ook wat over. We kunnen dat ook. Jawel. Het is 23 minuten na 9 geworden. En ik zou zeggen, welkom bij Radio Pros. En zometeen Herman van Veen en Toveren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819. Bos FM.
5: De radio die swingt op 88.8 FM.
0: Johnny Johnson.

0: ik kon toveren, wat zou ik dan doen? Ik zou het niet weten. Gratis aan Peter vragen. Als jij kon toveren, Peter, wat zou je doen?
1: Goh, van alles.
0: Van alles, hè?
1: Maar ja.
0: Betere wereld maken, ja?
1: Ja, dat ook.
0: Ja.
1: Ja, ik moet er eigenlijk wel eens over nadenken.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Kan je mij eens een zak geld toveren?
1: Ah, dat zou nog iets zijn.
0: Dat zou nog iets zijn.
1: Ja, ja, ja. Zoveel mogelijk, zoveel mogelijk.
0: We draaiden Herman van Veen en dat met toveren. We gaan een keer naar Frankrijk. Ja, Jo van Aals die heeft me gisteren zijn toverstokje gegeven. Dus we gaan straks ook eens een beetje toveren. Ken je deze nog, Peter?
1: Ja.
0: Shake, hè?

Shake and you know I love you to say je t'aime. En ik weet, onze vriend Jo van Hals, die kan toveren, die heeft een toverstaf. En hij mocht hem vandaag eens gebruiken. Dus Jo, we gaan dat ook eens doen. Want het is zomer van André van Duin en je hoort de Shake en tu sais je t'aime.

0: c'est ce qu'il y a from The Pretenders. Ja. En dat met Back on the Chain Gang. Volgende plaat is er eentje van Thomas Julian. Jij hebt daar wat over te zeggen, hè, Peter?
1: Ja, ja, zeker en vast. Want de West-Vlaamse zanger Thomas Julian heeft een TikTok-storm ontketend met zijn gezongen versie van de Klompendans. Het nummer is zo populair dat zelfs onze noorderburen tijdens het Koningsnacht massaal op de vuilbakken sprongen van enthousiasme.
0: Amai.
1: Thomas noemt hetzelfde officiële export van de West-Vlaamse ambiance naar Nederland. Trek die houten schoenen maar aan. Hier is de man met de accordeon, Thomas Julian.
0: Alsjeblieft, de Klompendans.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Johnny Johnson.

0: Dat waren ze, Simon en Garfunkel en Mrs. Robinson. De volgende dame die we gaan draaien, dat is er eentje uit Gent. Ja, je bent niet van Gent, Peter?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk van Lokeren, hè.
0: Ja, van Lokeren.
1: Van Lokeren, ja.
0: Van de Lokerse feesten.
1: De Lokerse feesten, inderdaad.
0: Inderdaad, hè. Ja.
1: Ja.
0: Ik geloof dat deze dame daar ook nog opgetreden heeft. Zou dat kunnen?
1: Dat zou wel kunnen. Isabelle A.
0: Isabelle A, hè.
1: Ja. En... Ze weet wat ze wil.
0: Is dat echt?
1: Ja.
0: Ik zal daar eens moeten gaan vragen, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Voilà, ze weet wat ze wil.

0: We gingen absoluut diep de tijd in hier bij Radio Pros. En dat is met het programma Ding Dong Yo op deze dinsdag. Fats Domino en de Blueberry Hill.
1: Ja, en voor we richting 10 uur gaan, gaan we nog even naar de Mavericks. Altijd leuk dat die even door je speakers te horen knallen. Back in your arms again. Alsof ze nooit weg zijn geweest.
0: Palassi, wat een mooie single is het toch. The Mavericks, back in your arms again. Straks meer over

0: Better you're back in my arms again. Amai, dat begint al goed. The Mavericks and back in your arms again. Peter, kijk, we gaan het eerste deel wat afsluiten, hè, jongen.
1: Ja.
0: We komen zo meteen terug na 10 uur en dan ga ik hem officieel voorstellen. En dan is het aan u, Peter.
1: Ja, ik hoop dat ik het hier allemaal een beetje goed doe.
0: Komt allemaal goed.
1: Ik zie hier zodanig veel knopjes en
0: ja,
1: en
0: maar het komt goed, komt echt goed, hoor.
1: Goed,
0: okay. Ja, laat je maar een keer goed gaan, Peter. Echt waar. Hè? Is goed?
1: Ik ga me laten gaan.
0: Allee, vooruit. Hier is Joe D. Tot zometeen na 10 uur.

Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Muziek van ABBA en dat met Waterloo was meteen onze inzet van onze middagradio op deze dinsdag, vrienden, hier bij Radio Pros. Exact 4 over 11 zijn we geworden. Wij zijn er alweer bij de komende 3 uur.

dit programma. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega's, inderdaad Johnny Johnson en met onze nieuwe collega Peter. Hij heeft het fantastisch gedaan, nietwaar? Ja, zeker en vast. Van harte welgekomen, Peter, hier bij Radio Pros. Ook de komende dagen krijg je hem zeker nog aan het woord. We moeten nog even bezien welke officiële dagen dat hij nog zal spelen. Maandag en dinsdag, ik heb het nog altijd niet goed begrepen, maar niet waar. Maar alles op zijn tijd, niet waar. We gaan naar 77, van Waterloo gaan we naar Belfast. Dus een kleine stap voor ons, niet waar. Waarom niet? Bonnie M, inderdaad, en Belfast.

Het swingt hier alweer op onze radio. Dat was Daniel en hij had het over Julie. De Bay City Rollers. En ken je deze nog? I'm Only Wanna Be With You.

Het is en blijft een geweldig mooi nummer, deze van Dana uit 76. En dat met Fairy Tale. De volgende plaat werd aangevraagd door onze goede vriend en collega Raf Vermoezen. En hij vroeg deze plaat aan, liever. R.E.M. en Man on the Moon. Dat is ver hoor, de moon, ja. Yeah.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Hij maakte onder meer heel wat mooie nummers. Eddie Walli, de Voice of Europe, hier bij Pros. En jou herken ik met gesloten ogen. Wij zaten liever gezegd daar straks in Belfast. Maar nu gaan we naar Athene. Met Jan Smit en de straten van Athene.

Af en toe wat rustiger muziek op de radio moet gewoon kunnen, ook op een dinsdag, nietwaar? FNR David was dat met Words. We laten zo dadelijk Dave op jullie los met Danser Maintenant. Maar hola, wie is dat hier weer? Ja, zijn allergrootste hit, Carl Douglas, een Kung Fu Fighting.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00.

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, pc en smartphone.
1: Maar ook via FM 88.8.
2: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
3: Pros FM.
1: Goedemiddag Radio.
2: Ed van Bever. Ed van Bever.

Het is een blij dankjezellige dansplaat van deze Rick Ashley. And never gonna give you up. Nog een tweetal platen te gaan, want zo dadelijk komt het middagnieuws en het weerbericht eraan hier bij je favoriete radio, Radio Pros. Keren zo dadelijk naar het hitjaar 1961. Dat doen we met de Cousins en Deng Deng. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En zij vroegen deze plaat aan van Ronan Keating. And When You Say Nothing At All. Tot straks.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
5: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer het scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
4: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW, Sophie van den Broek.
6: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
4: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
7: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
4: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein-files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Wat een fantastisch nummer, Bryan Adams. And everything I do it for you. Vrienden, we zijn ondertussen bijna 9:59 geworden op deze dinsdagmiddag. Ik heet jullie alvast van harte welkom in ons het tweede gedeelte van ons programma Middag Radio. En trouwens, via deze weg aan iedereen een smakelijk eten toegewenst. Electric Light Orchestra komt eraan met Living Thing.

Hun grootste schijf was ongetwijfeld Una Paloma Blanca, maar deze mocht er ook best zijn. Sing for the Day uit 1979 trouwens. De George Baker Selection. Hot Chocolate komt eraan hier bij Pros. And So You Win Again.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

De tijd van de Charleston, wat minder dan Will Tura. Zo dadelijk gaan we richting onze supertip van de week. Maar eerst even gezellig luisteren naar dit hier van Sam Goris. En dat heet Rak.

Deze week uiteraard onze supertip Larissa en haar dochter Sterre met Vleugels van de Wind. Hier is Tennessee met Donna.

0: 1978, daar kwamen wij terecht met de Julio Iglesias en dan met Kereme. Even dieper de tijd in met deze klassieker van Pat Boone en Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
3: Pros FM.
2: Middagradio. Het

Nummer afkomstig van Annemieken en twee sporen in het zand was de titel van dat aangename nummer. We moesten een plaat gaan draaien vanwege Celeste, onze overbuurvrouw. En zij vroeg deze plaat aan van Luc Steno. En voordat je slapen gaat...

Wees het en met The Summertime. Wat hebben we nog in dit gedeelte? Wel, zo dadelijk een plaat op aanvraag vanwege, even kijken, ja, José Buisse uit Sint-Lievens-Houten, die vroegen de picnics met I'm Alone, die komt er zo dadelijk nog aan. We hebben ook nog Spargo met You and Me en ook nog dit van Two Man Sons en Copacabana. Toch strakjes voor ons derde gedeelte.

0: activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

6,5 over 1 geworden hier bij Radio Plus. Dat was uiteraard Vaya con Dios en dat met Puerto Rico. Meteen zijn we aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Dit zijn de meiden van Maywood en Give Me Back My Love.

Het nummer ontstond in 1978 van deze Jean-Paul Young en Lost in Your Love. Zo dadelijk hebben we Luisa Fernandez met Give Love a Second Chance. Maar eerst een beetje, ja, deze zeer plezante plaat van La Compagnie Criole en C'est bon pour le moral.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, pc en smartphone.
2: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
4: Pros FM.
2: Middagradio.
3: Ed van Bever.

André Hazes en dat ene moment. In zijn privéleven ging het veel op en dans, maar als zanger was hij gewoonweg een topkerel. Bobby Prins en Toe Kom In Mijn Armen.

Ja, ja, ondertussen is dat Sour Cliff Richard geworden. En dat met zijn Lucky Lips. We blijven ze gewoon draaien. 24 of 24. Al jullie favoriete muziek via Radio Pros. Hier is uit 71 Rod Stewart en Maggie May.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Min Radio.
1: Ed van Bever. Ed van Bever.
2: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

Origineel van de Barry White, maar in 95 deed het Frank Valentino nog even over met jouw kus, jouw lach en jouw gezicht. Frank van Damme, die is er ook bij vandaag, zie, voilà, zie, hij komt eraan, trots op jou.

Vele verses zijn er trouwens opgenomen van dit nummer Trots op jou. Dit was trouwens de versie van Frank van Damme. We naderen alweer het einde van onze middagradiovrienden hier bij Radio Pros. Zo dadelijk veel plezier met onze goede vriend en collega Piet Vermeijer hier bij Radio Pros. En dat met zijn programma Siesta. Wat mij betreft, ik ben er morgen helemaal terug bij tussen 11 en 2 voor dit programma Middagradio. Nog een tweetal platen te gaan. Elvis Presley, zo dadelijk met een nummer uit 70. En Just Pretend. En ook nog deze van Daniel Gerard en Butterfly. Een fijne dinsdag. En tot morgen allemaal. Tu me dis

Als je verliefd bent op de mooiste dame die je nou aan het hart ligt, ja, dan mag je van geluk spreken. Etje, bedankt voor jouw middagradio weer. En jullie aan de andere kant van het toestel, of aan de andere kant van de studio, aan de radio gekluisterd, wees welkom tot 4 uur. Alweer siesta op de radio.

Uit de film Home and Away. Deze Angel Eyes van Wet. En zij die deze nog herinneren, dat was toch een heel speciale vertoning van deze Kate Bush. Uit 78, Wuthering Heights.

Emotion voor de Eurosong Festival liefhebbers. Is er vanavond de eerste halve finale. Waar ook België al aan bod komt. Dus ja, dus fingers crossing van wat het gaat worden. Of ze dan toch zaterdag het grote podium mogen opzeggen en meestrijden voor de nummer 1 van het Eurosong Festival. Dit was alvast in 1974 de winnaar. Dan heb ik het over ABBA met Waterloo.

denk niet dat leden van deze groep, van de Zweedse groep ABBA, nog interesse tonen om het Eurosong Festival te volgen. Want ja, ze waren tenslotte de winnaars geweest in 1974. En dat gaf hen al een grote voldoening om zeker verder te gaan met hele mooie, leuke liedjes die deze band heeft uitgebracht. Ja, dit is werk van eigen bodem. Vlaams Corina Bandolero.

Nina, de achtergrondzangeres van Willy Sommers. Ik kan je al iets vertellen, dat ze op 24 mei is ze te gast hier bij ons in de studio van Radio Pras. En ze zal zeker nog eens Bandolero meebrengen. Dit is Mama's Jasje, een teken van leven.

0: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
1: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

Master volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

De supertip van de week hier bij Radio Pros. Larissa en dokter Sterre. Vleugels van de wind. Ja, voor nu moeten we nu gaan supporten voor Larissa of voor Sterre. Dat wordt misschien wel nog een tweestrijd. Dus de supertip van deze week. Dit is Pommelien en Meeuw.

Mo, die er zeker ook bij was. In Antwerpen, in de Afasdoom. Bij de concerten van Pommelie Dijs. Een van de vele grote hits die ze al heeft uitgebracht was Midden. Ja, ja. En ik ga waar er steeds muziek is. Dat trekt me een beetje aan. I go where the music takes me. Jimmy James en de Vagabonds.

dat zijn die zich bezighouden met muziek altijd getrokken worden naar muziek maken. Maar dit was toch alvast een heel goede swinger uit de tijd. Dus Jimmy James en de Vagabonds. Dit is The Suite.

0: op 88.8 FM.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
0: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
5: Maar ook via FM 88.

Zeg eens iets over homo's dat ze het hebben. Ja, dat is een normaalste zaak nu in onze leefwereld. Dus, iedereen vrij. Dit is Doris D. and the Pins. Shine up.

Shine Up, Doris Jan de Bens. Een heel even nog eens een blik naar buiten gooit en oh, ziet er wel grauw en grijs uit. Ik denk dat er nog regen zal van komen. Met deze gaan we naar Nederland met Frank Boeien. Ooit nog op tournee geweest met Raymond van het Groenewoud. En dat was ongeveer in februari, maart 1993. Heeft ook vele hits gescoord. Maar deze is nog een van zijn bekende. Koud in mijn hart.

Zou nu weten welk gevoel dat het heeft. Het koud hebben in je hart. Is het ook daarmee bedoeld? Dat is voor mij een groot raadsel. Frank Bouillot op deze dinsdagmiddag in Siesta. Ik zei het, dat hij nog op tournee is geweest met Raymond van het Groot. Wel, we nemen er hem even bij, Raymond. Stapel hek op jou.

Heel speciale kerel, deze Raymond van het Groene Woud. Stempel ik op jou. Maar je hebt nog veel andere mooie hits. Hè? Je veux l'amour. Twee meisjes, noem maar op. We zullen hem nog eens vaker draaien, want het is altijd eens leuk eentje van de Raymond te draaien. We gaan eruit voor het eerste deel met deze Michael Bolton. I love so beautiful.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens.

zou het zeker ook niet doen alleen naar Venetië gaan. Heb je daar eigenlijk weer niks aan? Dit is geen plaats. Een heel goed gezelschap. Pendelend in een bootje op de wateren van Venetië. Mooier kan het niet zijn. Daar nog een stralende zon bij. En misschien neem je wel eens cd-spelertje of zelfs mee. Waar je Wiltura kan laten op afspelen. Voor heel het Prost-team mocht ik een plaat kiezen. En ook voor Fons, die graag deze hoort van Corrie Konings. Nog een keertje overdoen. Ja, ja. Gaan we zeker doen. Dat is een vraag van Nicole die een plaat wil draaien voor heel het Prost-team en de luisteraars in Dilbeek.

Corrie Konings uit 2019. Nog een keertje overdoen. Zij die het willen, mij niet gelaten. Dit is Jean-Paul Leon uit 77. Standing in the rain. En ik denk dat die regen er vandaag nog aankomt. Hè? Deze morgen scheen de zon. Maar als je buiten kwam, dan kon je wel een jas verdragen. Dus dat zegt genoeg. Welkom in het tweede gedeelte van Siesta. Nog tot en met 4 uur heb ik nog wat energie over. Muzikale energie. Dit is Jean-Paul Leon.

Even wat ritme in deze siesta zeggen. Met Standing in the Rain, 77. En ja, 2 jaar later kwam deze uit. 79. Edwin Starr.

Leuke swingend, toch? Hè? Kan je niet ontkennen. Niemand kan dat kennen. Dat was een super discotheekhit uit de jaren 70. Late jaren 70, 79. Het wist daar. We kregen een berichtje binnen. Is het mogelijk? Is Yvonne Hellendraai de werkmens? Waarom zouden we niet tussen? Je moet me niet vernoemen, schreef ze bij. Maar ik ga u zeker niet vernoemen.

afkomstig uit Oost-Eeklo. Dan gaat het over deze Ivan Heijlen, de broer van journalist en televisiemaker Martijn Verheijlen. Martijn Heijlen, niet Verheijlen. Heijlen. Die trouwens nog onlangs een heel mooi programma heeft gemaakt. Hè. En in 1973 werd deze dan ook bekend met De Werkmens en de Boerendochter. De wilde boerendochter was het. Het was een wilde. Die zijn moeilijk te temmen. Ja. Dit is Tina Charles. Eens luisteren wat deze ook wil. Het is misschien op de dansvloer. Dance, Little Lady Dance.

Dansen, kleine dame. Dansen moet je doen tot het zweet van je rug loopt. Tina Giles. En dit is Cher tot aan de reclame.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
5: Jouw muziek. Jouw radio.
6: Siesta op Radio Pros.

verhaal van Jasmin kennen we allemaal. En het tij zal wel graag gaan keren. Zij is er niet meer, maar de liedjes zullen blijven bestaan. We draaien vandaag Meisjes aan de Macht. Maar ze heeft nog zoveel mooie pareltjes, zoals Porselein, onder andere. Veel getreurd deze week bij het afscheid van Hans Odden. En wie hier ook getreurd heeft, en misschien nog, is deze dame, Ingeborg. Die heeft wel een traantje gelaten. Maar ja, ze werd ook af en toe nauw samen met Hans Odden. En als je dan een vriend verliest, dan kan dat wel een serieuze impact hebben. En ook dit zal moeten passeren.

Fleetwood Mac, een Brits-Amerikaanse band, opgericht in 67. En Go Your Own Way was de hit in 77. Dat is ook een beetje de muziek waar de jeugd van mijn categorie een beetje is mee opgegroeid. Ja, dat was in de tijd, ja, onze muziek. Dit is Al Stewart. Ook nog eens leuk om te draaien. En zeker deze hit, On The Border.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek.
4: Jouw radio.

Dat was nog eens een nummertje van eentje uit stad. En de rest is parking. Slons die van ons. Als ik zeg stad en de rest is parking, dan bedoel ik ook Antwerpen. Of Antwerpen. Lach nou maar. Ik lach terug naar haar. Laat hem maar eens voelen en ik maak haar bla. Ja, terug naar Gent. De thuisbasis van Horky. Anja.

Roche, de leader of the band Gorky, Anya. Ja, moet dus maar kunnen, over een paar maanden van het vorig jaar, dat ze daar in volle borst aan het zingen waren in Gent. Trouwens, voor wie het nog niet weet of nog niet bezocht heeft, Luc de Vos ligt begraven op het kerkhof in Sint-Amandsberg, Campo Santo. Een heel, heel simpele zerk eigenlijk, een houten bak. Moet je maar eens gaan kijken, zoeken. Hè. En er liggen nog veel grote persoonlijkheden, zoals oud-minister Martens. Dit is Chic Le Freak.

disco en funk werd ons in de jaren 70 gebracht door Chic. Le Freak was echt zo'n beetje de kering van de muziekjaren. De jaren 70, 80. En deze groep was in de jaren 80 heel succesvol. Dan heb ik het over de Eurythmics. Here comes the rain again. En die verwachten we nog vanavond. Hè. Nog eentje daarna en dan zit Siesta erop voor deze dinsdag, de 12e mei.

Uitgebracht in 1984. Here Comes the Rain Again. 4 weken genoteerd in de hitparade. En een van hun bekendsleden was, ze waren maar eigenlijk met twee, was onder andere Annie Lennox. Waar misschien deze week nog eens een plaat van draaien. Zo, dit was alweer siesta. Straks is je de collega Gerrit de Groot. Ik ga eruit met deze van Madness. Ik ben er graag terug donderdag, 2 maal. De vervanging van Jo van Aals tussen 9 en 11. En dan in de namiddag siesta. Graag beleven en welzijn. Tot dan. Groeten en nog veel plezier met de muziek van Radio Bros. Deze dinsdag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven

0: En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is Radio Bros.
4: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

plaat uit 1982, hè. Deze Dixie Midnight Runners en Come On Marleen, zij mochten hier vandaag het programma openen. Het programma is er altijd Hits in de Spits. Op vandaag ook dinsdag, jawel. Dankjewel Piet Vermeijer voor jouw afgelopen uurtjes en de andere collega's die zijn beste beentje hebben voorgezet om leuke programma's te maken vandaag.

Goed, en wat heb ik voor jou klaarstaan? Leuke platen, zeker en vast, want we hebben onder meer Meteor en Sneller nog eens voor jou opgezocht met Kijk Ons Nou en de nieuwe single van Taylor Swift, die is er ook nog eens bij. Fijn dat je luistert naar Radio Pros. Welkom, mijn naam is Gerrit de Groot.

Het mooiste meisje uit de klas, ja, dat is lang geleden natuurlijk. Hè. Een Belg en een Nederlander bij elkaar op één plaatje is wel een fijn momentje geweest. Kijk ons nou, beste vrienden, zometeen na de boodschappen krijgen van mij de geweldige Steppenwolf. Die komt eraan met Born to be Wild uit 1968. Maar eerst gaan we ook nog eens terug naar de fijne vrienden van de Talking Heads. Een van de grote hits van hem, The Road to Nowhere.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pas, goedemiddag.

Hoor altijd, wat is het toch mooi, hè? Moeder en dochter op één plaatje. Larissa met haar jongste, dit was nog Sterren. En Vleugels van de Wind. Beste vrienden en vriendinnen, het is het nieuwe momentje gekomen dat we eventjes altijd een beetje rustig gaan aandoen. Het momentje rond 16:30 is dat toch wel. We gaan twee geweldige platen spelen. De Sheffers komen eraan en Shalala, I Need You. En deze, ja, dit mocht er niet aan ontbreken natuurlijk, hè. We zoeken altijd twee leuke platen uit die een klein beetje bij elkaar meepassen. Onder meer deze, dit is After All, If You Need Me. Fijn dat je afgestemd bent in het programma Hits in de Spits.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Radio Pros. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Ah, heerlijk. Hij heeft maar één grote hit gemaakt, maar wat voor eentje. Een geweldige zomerhit uit 1997, deze Wes en zijn Alane. Wetend dat het nu weer een verlengd weekend is voor sommige mensen, want donderdag is onze hemelvaart en vrijdag maken ze meestal dan wel de brug, maar voor mij is dat niet zo het geval. Donderdag ben ik wel vrij, maar de vrijdag moet ik alweer gaan werken, zoals vanzelfsprekend. Hè. En dan het weekend zijn we dan weer vrij. Dus eigenlijk heb ik wel een korte week, want vandaag ben ik vrij. En donderdag ben ik vrij en dan van het weekend ben ik terug vrij. Dat is ook wel eens fijn, dat mag ook wel eventjes. Het weer, ja, het weer ziet er niet zo schitterend uit. Dat ziet iedereen. We hebben nog wat enkele frisse dagen tegemoet. We hebben ook wel een paar regenvlagen die over ons land kunnen trekken. En ja, tegen het weekend dan gaat het toch wel ietsjes zachter worden. Niet dat we de 20 graden gaan halen, maar we gaan toch wel stilletjes aan terug naar temperaturen van gemiddeld 17 en 18 graden. Dus dat ziet er allemaal niet zo slecht uit op het, in het weekend. Maar hier is me er toch nog die regen, die wind en die frisse temperaturen trotseren. Dus ja, de stoof is zowat een raar middel in huis. Als je zo'n stoof hebt, de ene dag moet je die volledig afzetten en de andere dag moet je die weer aanwakkeren. Enfin, dat is het weerbericht voor de komende dagen. Fries en een beetje nattigheid. Tegen het weekend gaat het beter worden. Dit is Ed Sheeran.

blijven. Hè. Deze fijne van Mieke draait nog even. Het is een van haar eerste platen dat ze ooit gemaakt heeft in de Golden Oldies tijd. Een kind zonder moeder. Dan blijven we nog even in de jaren 70 hangen met 1973. Met de formatie Golden Ewing. Ken je die mannen nog? Hebben we zin om luchtgitaar te spelen? Allee, laten we maar volledig gaan. Oh, ballassen. Dat is hem. De plaat waar alles om draait. De groep is... Ja, zoals ik daarnet al zei, Golden Living. De titel van de plaat, Way That Love. Dan kunnen we de lichtgitaar nu naar boven halen. Laat je maar eens volledig gaan, hè. Als je fan bent, zeker weten, daar gaan we.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer informatie.

Dat je niet zoveel hoort op de radio, maar af en toe, ik draai ze wel, want het is daarvoor het programma Hits in de Spits. Hè. Zeg, beste vrienden, wat heb ik gegeten vandaag? Dat is Pitsco met spekblokjes gestoofd. En dan ook nog de gebakken aardappeltjes erbij en heerlijke fijne chipolatatjes. Dat was ons middageten voor vandaag. Dus dat is wel fijn, dat is wel lekker. Je moet eens proberen. Gewoon met spitskool. Je kan die spitskool ook achteraard maken in bechamel zelfs of dergelijke meer. Dat is iedereen zijn keuze. Don't play that song. Dit is Ben A. King. Dat is nog eens een fijne golden oldie. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Gerrit de Groot. Tot en met 8 uur.

Deze jongens waren er ook nog eens bij uit Engeland en Jim Curve was de zanger daarvan. The Simple Minds and Sacrifice Yourself. Dan gaan wij zo meteen een lekkere plaat spelen van Ace of Base uit de jaren 90. Don't Turn Around, maar eerst naar Nederlandstalig werk. En dan komen we met deze jongeman terecht. Hebben vragen is zijn naam en luistert ook heel graag naar de radio. Radio Pros op 88.8 op de FM-band, maar ook wel wereldwijd via internet en natuurlijk via DAB+.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Goeie avond.

Als je naar Radio Pros luistert, dan krijg je al wat fantastische, geweldige muziek te horen. En dit is zo'n klein beetje een vergeten pareltje van begin jaren 2000. Align, Align, het was een beetje Duitsstalig, van Polarkreis 18. Ik vond het een geweldige plaat, maar blijkbaar is het een klein beetje helemaal vergeten. Maar blij dat ik er nog eens aan denk om dan nog eens te draaien. En zo zijn er wel meerdere platen, die eigenlijk platen van de jaren 2000, die we helemaal vergeten om te draaien. Lady Gaga is er ook zo eentje. Dit is nog eens de paparazzi waar zij heel veel last van heeft.

Wat een heerlijk verhaal over de Joker, de Steve Miller Band. Een plaat van lang verloren tijden, van ergens in de jaren 80. Scoorde hij daarmee een hitje bij ons in Vlaanderen. Goed, tijd voor onze fijne tempoplaten. Oogsttijd geworden, zou ik zo maar zeggen. Jawel. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Wet Light Spell Danger van onze fijne Billy Ocean. Maar deze gaan we nog eens lekker mee meezingen. Absoluut, hè. Toppertje van onze Laura Lien. Jij doet de wolken verdwijnen. En wij doen de rest uiteraard. Goed, ik zou zeggen, moest je aan de tafel zijn, smakelijk eten. Moest je met iets anders bezig zijn, een fijne avond. En, ja. Moest je in de potten aan het roeren zijn, amuseer het in mij. Ik hoop dat jouw potje lekker gaat smaken.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Jouw muziek, jouw radio.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

2 door elkaar, want dat moet wel eens kunnen. 1981 was dat een nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. Fade to Grey was dat nog eens van Visage. Beste vrienden, als we dan toch over Franstalige muziek hebben, dan kunnen we er nog wel eentje bij gaan spelen. Waarom niet? Dit is het waar het allemaal om draaide. Het Songfestival van x aantal jaar geleden. Geen succes voor Kate Ryan. Je kan door.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros.

Mr. Sam Sparrow, die kennen we vooral van de hitsingle van Zet die plaat eens af. Jawel, Happiness. Maar dit was zowat de opvolger. Ha? Black and Gold van onze Sam Sparrow. Dan gaan we nu naar Willy Sommers toe. En dan gaan we het een klein beetje rustig aan doen. We gaan de lichten een klein beetje doven. En genieten van Buona Notte. Dit is Willy Sommers.

wat een romantiek zit in dit plaatje. Bona notte van onze Willy Sommers. We zijn uitgepraat. De dinsdagaflevering is alweer een feit. Ik hoop dat je morgen weer luistert. Dezelfde zender, dezelfde uur met het programma Hits in de Spits en mezelf. En met heel veel leuke platen dat eraan komen. Dit is de laatste van vandaag. En dat is onze Kim Wilde. You Can Keep Me Hanging On. Ik wens iedereen nog heel veel plezier met onze komende collega's. Dat is vandaag en morgen eventueel wel. En nog een fijne nacht. En nog ja, tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
4: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
3: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door

0: En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arno Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet. Radioplus.be of digitaal via DAB+.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: Inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek, jouw radio.

0: Activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dit is
2: Radio Brussel. I want you to want me.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeie avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
4: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
3: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse

0: tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pro's via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.

0: naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM

jouw radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros, goeienacht.
2: She's crazy like a fool.